0: Dr. Samson Dahan bi Mr. Imoisime Igbode Ewono na Megenya Ulogo Osi AP Laventis
1: or Metallurgical Research Institute Jos Plateau State
0: Ole Idawena Ekagogo na Dare Lewi no Sero Ole Agogi Gbeva Ede Gbelo Woni Ukina Yena Uki no Zilele 2026 Ayana Tamo Bea Tamo Ko Tamo Rewe Eda La Mien Oto Edo Elame Nekeke Bi Iran Nekeke Ik is op aan je, we hebben nog een man, we hebben nog een man, we hebben nog meer.
2: What happens to our forest when we stop protecting the trees?